0: nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hogeveen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de België dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdag namiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen droog met daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Er dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hogeveen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. Radio We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
1: De nacht van Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1963 spreekt dominee Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream. 200.000 mensen luisterden naar de speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Met de uitspraak I have a dream sprak hij de wens uit voor gelijkheid tussen blank en zwart. Martin Luther King werd 8 maanden later vermoord, in april 1964 was dat. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel vandaag in 1996, dag op dag 30 jaar geleden dus. Dat was bijna dag op dag een jaar voor haar overlijden in Parijs. Ze waren al 4 jaar niet meer samen. De scheiding kwam breed in de media en bracht het Britse Hof in verlegenheid. Zo bekende de prinses dat haar ex haar al vele jaren bedriegde met Camilla Parker Bowles. Prins Charles kende Camilla al lang voor zijn huwelijk met Diana. Prins Charles trouwde uiteindelijk ook met Camilla in april 2005, 9 jaar na de scheiding met prinses Diana van vandaag in 1996. De geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen, overlijdt vandaag in 1990. Hij werd 77. In 2018 is zanger Tim Visterin overleden. Heel wat kinderen hebben het lied De Vogel in de lagere school geleerd, in 1970 dan toch. 4 jaar later, in 1974, stopte Tim Visterin met platen opnemen en werd hij de Belgische muziekuitgever voor groepen zoals The Sweet, Mud en The Bee Gees. Op het einde van zijn carrière werkte hij voor Helmut Lotti. Op 28 augustus 1915 verdwijnt Camille Sassendiriks spoorloos in Boskampveld. De boswachter was het tweede slachtoffer in de moorden van Beernem. Vermoedelijk was hij getuige van de eerste moord op baron Henri Dutekendacot, bijna dag op dag 3 maanden eerder. 5 dagen na de verdwijning van de boswachter werd de baron teruggevonden in het bos in Beernem. Het lichaam van de boswachter zelf werd nooit teruggevonden. In 1978 vriest het in de vallei van de Lessen in Rochefort. De thermometer staat daar op 0 graden en dat in de zomer. We maken de teletijdmachine klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis maandagzelfde tijd. Dan hebben we het onder meer over prinses Diana en Dodi Al-Fayed die verongelukken in Parijs in 1997. Maar nu eerst deze schuiver terug omhoog voor muziek. Wat denk je hiervan?
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdag namiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hogeveen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. Radio We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wek.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
6: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
5: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Er dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hogeveen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. Radio We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Altijd weer de mooiste muziek.
3: Radio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal blijven 3 landgenoten officieel vermist. Het zou gaan om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon is wel veilig terecht. De zware natuurramp eiste intussen al 392 levens. 1400 mensen zijn nog vermist. De regionale Oekraïense autoriteiten roepen de inwoners van de havenstad Kherson in het zuiden van het land op om de stad te verlaten. Als gevolg van de aanhoudende Russische aanvallen dreigt de stad voor een zeer lange periode zonder stroom en verwarming te vallen. Er is sprake van een extreem moeilijke veiligheidssituatie in Kherson, omdat Rusland zijn aanvallen op de essentiële infrastructuur heeft opgevoerd, zo luidt het. Ja, en de Amerikaanse president Donald Trump heeft nu weer een decreet ondertekend dat met onmiddellijke ingang de naam van het Ontario-meer verandert in het Amerika-meer. We hebben een golf en we hebben een meer. Wat ons nu nog ontbreekt is een oceaan, zo verklaarde Trump bij de ondertekening. Er is druk gevoetbald op het Europese toneel. Anderlecht plaatst zich vlot voor de Europa League na een 3-0 overwinning tegen het Kazachse Almaty. Ook Union mag naar de Europa League. AA Gent stunte in de Conference League. De Buffaloes bogen in de slotminuten een achterstand om en wonnen met 2-3 van het Schotse Hibernian. Minder goed nieuws voor STVV. Ze verloren met 4-2 van Omonia Nicosia en zakken naar de Conference League. Straks volgt dan nog de loting voor de poules. We beginnen droog, maar al snel wisselvallig bij 20 graden met nog kans op een bui en plaatselijk een onweersbui. Het weekend verloopt wisselvallig bij maxima rond 22 à 23 graden.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
3: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Informatie op de juiste maat.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
0: Een blik op jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. We beginnen droog met daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
5: Radio Oost-West.
6: Alleen maar de mooiste muziek.
7: Radio Oost-West.
8: Radio Oost-West.
9: Oost-Westland.

0: zomerse muziek?
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
4: Laat de zon in de muziek.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1963 spreekt dominee Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream. 200.000 mensen luisterden naar de speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Met de uitspraak I have a dream sprak hij de wens uit voor gelijkheid tussen blank en zwart. Martin Luther King werd 8 maanden later vermoord, in april 1964 was dat. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel vandaag in 1996, dag op dag 30 jaar geleden dus. Dat was bijna dag op dag een jaar voor haar overlijden in Parijs. Ze waren al 4 jaar niet meer samen. De scheiding kwam breed in de media en bracht het Britse Hof in verlegenheid. Zo bekende de prinses dat haar ex haar al vele jaren bedriegde met Camilla Parker Bowles. Prins Charles kende Camilla al lang voor zijn huwelijk met Diana. Prins Charles trouwde uiteindelijk ook met Camilla in april 2005, 9 jaar na de scheiding met prinses Diana van vandaag in 1996. De geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen, overlijdt vandaag in 1990. Hij werd 77. In 2018 is zanger Tim Visterin overleden. Heel wat kinderen hebben het lied De Vogel in de lagere school geleerd, in 1970 dan toch. 4 jaar later, in 1974, stopte Tim Visterin met platen opnemen en werd hij de Belgische muziekuitgever voor groepen zoals The Sweet, Mud en The Bee Gees. Op het einde van zijn carrière werkte hij voor Helmut Lotti. Op 28 augustus 1915 verdwijnt Camille Sassendiriks spoorloos in Boskampveld. De boswachter was het tweede slachtoffer in de moorden van Beernem. Vermoedelijk was hij getuige van de eerste moord op baron Henri Dutekendacot, bijna dag op dag 3 maanden eerder. 5 dagen na de verdwijning van de boswachter werd de baron teruggevonden in het bos in Beernem. Het lichaam van de boswachter zelf werd nooit teruggevonden. In 1978 vriest het in de vallei van de Lessen in Rochefort. De thermometer staat daar op 0 graden en dat in de zomer. We maken de teletijdmachine klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis maandagzelfde tijd. Dan hebben we het onder meer over prinses Diana en Dodi Al-Fayed die verongelukken in Parijs in 1997. Maar nu eerst deze schuiver terug omhoog voor muziek. Wat denk je hiervan?
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal blijven drie landgenoten officieel vermist. Het zou gaan om twee collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon is wel veilig terecht. De zware natuurramp eiste intussen al 392 levens. 1400 mensen zijn nog vermist. De regionale Oekraïense autoriteiten roepen de inwoners van de havenstad Kherson in het zuiden van het land op om de stad te verlaten. Als gevolg van de aanhoudende Russische aanvallen dreigt de stad voor een zeer lange periode zonder stroom en verwarming te vallen. Er is sprake van een extreem moeilijke veiligheidssituatie in Kherson, omdat Rusland zijn aanvallen op de essentiële infrastructuur heeft opgevoerd, zo luidt het. Ja, en de Amerikaanse president Donald Trump heeft nu weer een decreet ondertekend dat met onmiddellijke ingang de naam van het Ontario-meer verandert in het Amerika-meer. We hebben een golf en we hebben een meer. Wat ons nu nog ontbreekt is een oceaan, zo verklaarde Trump bij de ondertekening. Er is druk gevoetbald op het Europese toneel. Anderlecht plaatst zich vlot voor de Europa League na een 3-0 overwinning tegen het Kazakse Almaty. Ook Union mag naar de Europa League. Agent stunte in de Conference League. De Buffaloes bogen in de slotminuten een achterstand om en wonnen met 2-3 van het Schotse Hibernian. Minder goed nieuws voor STVV. Ze verloren met 4-2 van Omonia Nicosia en zakken naar de Conference League. Straks volgt dan nog de loting voor de poules. We beginnen droog, maar al snel wisselvallig bij 20 graden met nog kans op een bui en plaatselijk een onweersbui. Het weekend verloopt wisselvallig bij maxima rond 22 à 23 graden.
2: Radio Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooswest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radio.

0: prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen droog met daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
4: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.

0: goede namiddag.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdikt en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Murisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Het was een topzomer voor de kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjestoeristen af naar de kust. Nog nooit waren er dat zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland, blijkt uit cijfers van Westtour. Buitenlandminister Maxime Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prevot noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen. Wat ze wanneer presteren en zo. De artsenvakbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Noorwegen rouwt om koning Harald, die is vanochtend overleden. En tegelijkertijd betekent dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Nee, kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Dat werkt daar zo. Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. Bpost lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial Van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Van Damme, de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial Van Damme vindt volgend weekend plaats. Radio Afwisselend zon en wolken, deze namiddag meer kans op regen, lokaal onweer, het wordt niet warmer dan 23 graden, op de komende dagen wisselvallig en niet warmer dan een graad of 20.
0: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oost-West, kom
2: on gezellig. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: De zon straalt uit je radio.
3: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Afwisselend zon en wolken, vanmiddag stijgt de kans op regen, lokaal kans op onweer ook, het wordt niet warmer dan 23 graden. De komende dagen wisselvallig en we halen amper 20 graden.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM
5: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Radio Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1963 spreekt dominee Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream. 200.000 mensen luisterden naar de speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Met de uitspraak I have a dream sprak hij de wens uit voor gelijkheid tussen blank en zwart. Martin Luther King werd 8 maanden later vermoord, in april 1964 was dat. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel vandaag in 1996, dag op dag 30 jaar geleden dus. Dat was bijna dag op dag een jaar voor haar overlijden in Parijs. Ze waren al 4 jaar niet meer samen. De scheiding kwam breed in de media en bracht het Britse Hof in verlegenheid. Zo bekende de prinses dat haar ex haar al vele jaren bedriegde met Camilla Parker Bowles. Prins Charles kende Camilla al lang voor zijn huwelijk met Diana. Prins Charles trouwde uiteindelijk ook met Camilla in april 2005, 9 jaar na de scheiding met prinses Diana van vandaag in 1996. De geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen, overlijdt vandaag in 1990. Hij werd 77. In 2018 is zanger Tim Visterin overleden. Heel wat kinderen hebben het lied De Vogel in de lagere school geleerd, in 1970 dan toch. 4 jaar later, in 1974, stopte Tim Visterin met platen opnemen en werd hij de Belgische muziekuitgever voor groepen zoals The Sweet, Mud en The Bee Gees. Op het einde van zijn carrière werkte hij voor Helmut Lotti. Op 28 augustus 1915 verdwijnt Camille Sassendiriks spoorloos in Boskampveld. De boswachter was het tweede slachtoffer in de moorden van Beernem. Vermoedelijk was hij getuige van de eerste moord op baron Henri Dutekendacot, bijna dag op dag 3 maanden eerder. 5 dagen na de verdwijning van de boswachter werd de baron teruggevonden in het bos in Beernem. Het lichaam van de boswachter zelf werd nooit teruggevonden. In 1978 vriest het in de valleien van de Lessen in Rochefort. De thermometer staat daar op 0 graden en dat in de zomer. We maken de teletijdmachine klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis maandagzelfde tijd. Dan hebben we het onder meer over prinses Diana en Dodi Al-Fayed die verongelukken in Parijs in 1997. Maar nu eerst deze schuiver terug omhoog voor muziek. Wat denk je hiervan?
1: Radio Oost-West. Gewoon.

0: zonnigste muziek. Radio Oost West.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
0: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Het dodental in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al 538 doden geteld na gigantische modderstromen. Dat laten de autoriteiten weten. Langs Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Europa ruilt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en we quoten, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat weten dat hij Harald een oprechte, humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Jerniers en Justine Rassier, omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, blijkt straks. Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Radio afwisselend zon en wolken, deze namiddag meer kans op regen, lokaal onweer. Het wordt niet warmer dan 23 graden en ook de komende dagen wisselvallig. Niet veel warmer dan een graad of 20.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De zon straalt uit je radio.

entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Mogelijk nog pittige buien met kans op windstoten en hagel, maxima 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen, temperaturen 21 graden. Ook zondag bewolkt met lichte regen en een temperatuur van 23 graden overdag.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 17 77 20.
6: Radio Oost-West.
7: Gewoon gezellig.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1963 spreekt dominee Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream. 200.000 mensen luisterden naar de speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Met de uitspraak I have a dream sprak hij de wens uit voor gelijkheid tussen blank en zwart. Martin Luther King werd 8 maanden later vermoord, in april 1964 was dat. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel vandaag in 1996, dag op dag 30 jaar geleden dus. Dat was bijna dag op dag een jaar voor haar overlijden in Parijs. Ze waren al 4 jaar niet meer samen. De scheiding kwam breed in de media en bracht het Britse Hof in verlegenheid. Zo bekende de prinses dat haar ex haar al vele jaren bedriegde met Camilla Parker Bowles. Prins Charles kende Camilla al lang voor zijn huwelijk met Diana. Prins Charles trouwde uiteindelijk ook met Camilla in april 2005, 9 jaar na de scheiding met prinses Diana van vandaag in 1996. De geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen, overlijdt vandaag in 1990. Hij werd 77. In 2018 is zanger Tim Visterin overleden. Heel wat kinderen hebben het lied De Vogel in de lagere school geleerd, in 1970 dan toch. 4 jaar later, in 1974, stopte Tim Visterin met platen opnemen en werd hij de Belgische muziekuitgever voor groepen zoals The Sweet, Mud en The Bee Gees. Op het einde van zijn carrière werkte hij voor Helmut Lotti. Op 28 augustus 1915 verdwijnt Camille Sassendieriks spoorloos in Boskampveld. De boswachter was het tweede slachtoffer in de moorden van Beernem. Vermoedelijk was hij getuige van de eerste moord op baron Henri Dutekendacot, bijna dag op dag 3 maanden eerder. 5 dagen na de verdwijning van de boswachter werd de baron teruggevonden in het bos in Beernem. Het lichaam van de boswachter zelf werd nooit teruggevonden. In 1978 vriest het in de vallei van de Lessen in Rochefort. De thermometer staat daar op 0 graden en dat in de zomer. We maken de teletijdmachine klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis maandagzelfde tijd. Dan hebben we het onder meer over prinses Diana en Dodi Al-Fayed die verongelukken in Parijs in 1997. Maar nu eerst deze schuiver terug omhoog voor muziek. Wat denk je hiervan? MUZIEK

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooost.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een conflict tussen twee drugsbendes leidt tot een nieuwe golf van geweld. In een jaar tijd vonden er meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats in Brussel. Tijdens een persconferentie naar aanleiding van de recente schietpartijen in de hoofdstad wijst de Brusselse procureur Julien Moinil op verschillende knelpunten in de aanpak van het drugsgeweld. We kunnen niet wachten tot een magistraat, agent of journalist om het leven komt. Dan is het te laat. Er zijn meer middelen nodig, aldus de man. Net over de grens in Frankrijk zaten 150 treinreizigers 4 uur vast op een trein, zegt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak een technisch defect aan de locomotief. De reizigers krijgen hun geld volledig terugbetaald. Ons leven wordt opnieuw duurder, alsof we dat nog niet hebben gemerkt. Voor de maand augustus lag de inflatie op maar liefst 3,97%. En dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Dat is geen goed nieuws. De Europese Centrale Bank zal de rente weer optrekken en lenen gaat duurder worden. A-Agent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. A-Agent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt dan het speelschema bekendgemaakt. Mogelijk nog pittige buien met kans op windstoten en hagel, maxima 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen, temperaturen 21 graden. Ook zondag bewolkt met lichte regen en een temperatuur van 23 graden overdag.
3: Ik luister regionaal, Radio Oost-West.
4: Dit is Weekend Start.
5: Harry.
6: Weekend Start.
4: Weekend Start met Harry.

mashup van twee grote hits uit de jaren 80. Daar hebben wij dit programma mee begonnen. Deze weekendsite, aflevering 418. In Deep met Last Night a DJ. Save My Life. En daar bovenop Michael Jackson en die Billie Jean. Zeg welkom bij Radio Oost-West. We zijn terug vrijdag. De laatste vrijdag van de grote vakantie. Volgende week is het weer zover. Dan is het weer school. Wordt het thuis misschien een stukje rustiger. En daarom deze start van Weekend Start. Met deze opname. Timmy Towns. Why can't we live together?

Vroeger heette dat zo, hè? Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. En in het Engels klonk dat dan The Birds and the Bees. En dat was Jewel Atkins. Die je hoorde hier bij Weekend Start op je vrijdag. Opname die kwam uit 1965 vandaan. Als je er pas bij komt, welkom. Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Weekendstart
4: met Harry.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan en Snoop Dogg. Ze hebben deze internationale hit te pakken. Maar in West-Europa moet hij wel nog een beetje doorbreken. Dus daarom duwen wij een beetje aan die kar. Om de plaat ook een beetje bekend te maken. In de uitzendregio van Radio Oost-West. Chaka Khan en Snoop Dogg. En Boogie is in my soul. Een ziel die er niet meer is sinds aanvang deze week. Is Dolly Parton. Ze is overleden. Het ging een beetje in de lucht en het is dan het onvermijdelijke is gebeurd in het begin van deze week. Het is een goede bekende van iemand die ik zeer goed ken uit Canada, van Brian Cox. De man die ken je wel, als het de kerstdagen is, dan hoor je die ho ho ho. Wel, dat is die Brian Cox, want de man is zeer bekend en zeer befaamd, tot zelfs in Hollywood. En dat is een contact van Harry. Ja, kan ik ook niks aan doen. Hij plaatste deze week een zeer mooie foto van hem uit zijn jonge jaren, waar hij in het gezelschap staat met Dolly Parton. En om die reden draaien we nog eens een hit van haar uit 1974. Alhoewel de opname zeer, zeer groot en bekend werd gemaakt door Whitney Houston. Het is Dolly Parton met die original I Will Always Love You.

Deze week op dinsdag is er van ons heen gegaan Dolly Parton. En dat deed ze nog één keer voor jou. I Will Always Love You. Een opname die pas in de jaren 80 bij het grote publiek een zeer grote hit werd. In de versie van Whitney Houston. Maar het komt origineel uit 1974. Waar je ook rekening moet mee houden is op de datum zaterdag 26 september. Want dan is er een optreden van Tri Voce in samenwerking met de gemeente Wenen en met Radio Oost-West. Je bent daar vriendelijk op uitgenodigd en als je er meer informatie over wenst, over prijs, kaartenverkoop enzovoort, en contactgegevens, nou, surf dan eventjes naar de website radiooostwest.be of bezoek de Facebookgroep van Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Weekend start met Harry.
2: Radio.

Uit de hoofddagen van de zeezender Mi Amigo. Ja, ach, dat waren het tijden, hè, uit 1978. Emily Starr met No, No Sheriff.

Nog een beetje een zomers geluid. Alhoewel de zomer op zijn eind zou kunnen lopen, denk ik. Hè? Want het was snikheet, veel te heet voor Harry. Maar anderen hebben daar dan weer van genoten. Maar we mogen toch allemaal een beetje blij zijn dat die bloemetjes en die bijntjes ook af en toe een natje en een droogje krijgen. Hè? Al dan niet gepaard gaande met een dondervlaag. Maar, ach, that's the way of the world. The Two Man Sound was dat met

De teddybeer die houdt van zwemmen. Teddy swims, ja. Als je het zo bekijkt, misschien nog waarheid ook. Wie zal het zeggen? Dat waren de Bad Dreams. Opname die komt wellicht 2024. Maar ach, ik heb het u verteld, hè. Met die zware crash die Harry meemaakte met zijn pc. Met zijn computer. In de aanvang van de rit, hè. Nou ja, heb ik een dikke maand miserie mee gehad. En het is een beetje bijbenen om nieuwe platen samen geraapt te krijgen. Dus mensen die me willen helpen, mogen altijd iets doorsturen, hoor. Via info@radioostwest.be. Je zet het maar ten name van Harry of ter retentie van Weekendstart. Dan komt het zeker bij ons terecht. Wij gaan op naar regionaal nieuws en weer van 6 uur. En we doen dat met dit Nederlandstalig lied.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanmiddag afwisselend zon en pittige buien, lokaal kans op hagel en felle windstoten, temperaturen 22 graden. Morgen overwegend bewolkt en vooral na de middag regen. Ook zondag grijs met af en toe kans op regen.
4: Is Weekendstart.
5: Harry.
6: Weekendstart.
4: Weekendstart met Harry.
2: Radio Oost-West.
7: What time is it? Now here's the way I play the one.

0: Als we zo'n hit draaien uit de jaren 80, dan zeggen we er meer dan vaak bij. Het was een reuze hit in de lokale discotheken. En dit was niet minder, hè. Brass met When Will I Be Famous. Welkom in deel 2 van dit programma Weekendsite op deze vrijdag 28 augustus. Dit is inmiddels aflevering 418 en u bent welgekomen elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. Dit is een mooie. Enjoy. Gewoon genieten moet je doen. Philadelphia All Stars.
1: You know, I was in New York City a few months ago.

is ook ontelbare keren gecoverd door iemand anders. Maar dit was een van de originelen uit de jaren 60. De Small Faces met Sha-la-la-la-la-la-li. Nou ja, als die tong maar mee wil, dan lukt het aan die programma best wel. Nee.

0: Radio Oost-West.
1: Wij doen het voor jou.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Weekendstart
0: met Harry.

0: The Shape of You.
1: Mr. El Simpatico, Ed Sheeran. En The Shape of You. Snopname die in feite reeds stamt uit 2017. Ja, de tijd gaat voorbij, dus we moeten die goed gebruiken, nietwaar? Welkom bij Radio Oost-West. Dit is Weekendsuit. Je hoort ons elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. Mijn naam is Harry en we draaien er eens ene uit 1980. Alhoewel de opname origineel gemaakt werd door Fleetwood Mac.

Het was onderdeel van een CD toen, in 1987, The Guitars in Love. Maar de opname die stamde uit 1980 en was afkomstig van The Shadows. Met deze Albatros, een opname die we ook nog kennen van inderdaad Fleetwood Mac.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Weekend start met Harry.

0: Met deze Anita Ward en Ring My Bell. Tijd voor een specialeke. Een opname die je niet vaak meer hoort op de radio. Maar bij Weekendstart, je kent ons langzamerhand. Dan hoor je die wel af en toe nog een keer. Dit is de maestro himself, Mr. Herbie Hancock.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

altijd, tot nader bericht, een van de grootste jazzmuzikanten is. Die komt uit de Verenigde Staten. Herbie Hancock. Hij hoorde Cantaloupe hier bij Weekendstars op vrijdag. We gaan op naar 7 uur. Dat wil zeggen dat we nog een paar platen voor jou op stal hebben. Onder meer deze van Katy Perry.

Inmiddels is ze in de ruimte geweest. Is ze verloofd met de al-premier van Canada. Katy Perry en It's a Woman's World. Nou ja, als je maar overeenkomt als koppel, hè? Dat is het belangrijkste. Ik hoop dat u het ook leuk vond om weer te luisteren naar dit programma Weekend Start. Op je vrijdag, elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. Wil je eens reageren, doe het dan. Stuur eens een e-mail of een berichtje naar info@radiooostwest.be. Dit was aflevering 418. De laatste vrijdag van de maand augustus, volgende week is het terug schooltijd. En misschien ben jij een van de mensen geweest die op Pukkelpop geweest is. Ja, Harry gaat daar niet naartoe. Jammerlijk genoeg misschien. Maar jij misschien wel. Dan heb je de volgende dame, de uitsmijter voor dit programma, daar gegarandeerd op het hoofdpodium zien optreden. Namelijk Roxy Dekker. En met die plaat gaan we eruit. Ik zeg je bedankt om te luisteren. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor komende weekend en de komende

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: In Puur Sint-Amans is vorige week een 40-jarige man op klaarlichte dag ontvoerd. Het nieuws is nu pas bekend. Het slachtoffer werd klemgereden door drie mannen die zich voordeden als agenten, zegt Beldmans van het parket. De drie verdachten zijn opgepakt. Het gaat om een Brusselaar en twee Albanese mannen. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen om het oplaaiende drugsgeweld in te dammen. Voorbije jaar telde de hoofdstad 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Bovendien zetten drugbenden steeds vaker mensen zonder papieren in, waarschuwt de Brusselse procureur Julien Moinil. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil de militairen specifiek inzetten op criminele hotspots. We deze zomer massaal veel gezondheidstroubles gehad op vakantie, meldt de reisbijstandsorganisatie Touring en Europa Assistance. Door de extreme hitte waren er opvallend veel gevallen van uitdroging en maag- en darmklachten. Ook het aantal auto's met pech nam toe. De pechdiensten moesten een kwart vaker uitrukken dan vorig jaar. In Noorwegen wordt het lichaam van de overleden koning Harald later vandaag overgebracht naar het koninklijk paleis. Harald stierf op 89-jarige leeftijd. Intussen stromen de koninklijke steunbetuigingen binnen, ook van ons koningspaar. Koning Harald wordt opgevolgd door zijn zoon, die zal regeren als Hakon de VIII. Er komt volgend jaar geen nieuwe editie van de Kastaars, dat hebben VRT, VTM en Play beslist. De organisatie van de Vlaamse mediaprijzen kost de zender simpelweg te veel tijd en geld. Vanmiddag afwisselend zon en pittige buien, lokaal kans op hagel en felle windstoten, temperaturen 22 graden. Morgen overwegend bewolkt en vooral na de middag regen. Zondag grijs met af en toe kans op regen.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1963 spreekt dominee Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream. 200.000 mensen luisterden naar de speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Met de uitspraak I have a dream sprak hij de wens uit voor gelijkheid tussen blank en zwart. Martin Luther King werd 8 maanden later vermoord, in april 1964 was dat. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel vandaag in 1996, dag op dag 30 jaar geleden dus. Dat was bijna dag op dag een jaar voor haar overlijden in Parijs. Ze waren al 4 jaar niet meer samen. De scheiding kwam breed in de media en bracht het Britse Hof in verlegenheid. Zo bekende de prinses dat haar ex haar al vele jaren bedriegde met Camilla Parker Bowles. Prins Charles kende Camilla al lang voor zijn huwelijk met Diana. Prins Charles trouwde uiteindelijk ook met Camilla in april 2005, 9 jaar na de scheiding met prinses Diana van vandaag in 1996. De geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen, overlijdt vandaag in 1990. Hij werd 77. In 2018 is zanger Tim Visterin overleden. Heel wat kinderen hebben het lied De Vogel in de lagere school geleerd, in 1970 dan toch. 4 jaar later, in 1974, stopte Tim Visterin met platen opnemen en werd hij de Belgische muziekuitgever voor groepen zoals The Sweet, Mud en The Bee Gees. Op het einde van zijn carrière werkte hij voor Helmut Lotti. Op 28 augustus 1915 verdwijnt Camille Sassendieriks spoorloos in Buskampveld. De boswachter was het tweede slachtoffer in de moorden van Beernem. Vermoedelijk was hij getuige van de eerste moord op baron Henri Dutekendacot, bijna dag op dag 3 maanden eerder. 5 dagen na de verdwijning van de boswachter werd de baron teruggevonden in het bos in Beernem. Het lichaam van de boswachter zelf werd nooit teruggevonden. In 1978 vriest het in de vallei van de Lessen in Rochefort. De thermometer staat daar op 0 graden en dat in de zomer. We maken de teletijdmachine klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis maandagzelfde tijd. Dan hebben we het onder meer over prinses Diana en Dodi Al-Fayed die verongelukken in Parijs in 1997. Maar nu eerst deze schuiver terug omhoog voor muziek. Wat denk je hiervan?
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Outlet.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest meebericht. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en temperaturen rond 23 graden.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris. Radio Oost-West, kom on, gezellig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven, 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw

0: Goedenavond, het is 9 uur.
1: In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Zo'n 550 mensen namen deel aan de actie. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land, blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. In bijna de helft van alle bestedingen ging naar shopping. Chocolade, souvenirs en kleding werden veel gekocht door de Amerikanen. Op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Radio Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en temperaturen rond 23 graden dan.
2: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Murisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanaf de vannacht lokaal kans op regen, minima 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en een temperatuur van 23 graden dan.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. Vandaag in 1963 spreekt dominee Martin Luther King zijn beroemde woorden I have a dream. 200.000 mensen luisterden naar de speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Met de uitspraak I have a dream sprak hij de wens uit voor gelijkheid tussen blank en zwart. Martin Luther King werd 8 maanden later vermoord, in april 1964 was dat. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel vandaag in 1996, dag op dag 30 jaar geleden dus. Dat was bijna dag op dag een jaar voor haar overlijden in Parijs. Ze waren al 4 jaar niet meer samen. De scheiding kwam breed in de media en bracht het Britse Hof in verlegenheid. Zo bekende de prinses dat haar ex haar al vele jaren bedriegde met Camilla Parker Bowles. Prins Charles kende Camilla al lang voor zijn huwelijk met Diana. Prins Charles trouwde uiteindelijk ook met Camilla in april 2005, 9 jaar na de scheiding met prinses Diana van vandaag in 1996. De geestelijke vader van Suske en Wiske, Willy van der Steen, overlijdt vandaag in 1990. Hij werd 77. In 2018 is zanger Tim Visterin overleden. Heel wat kinderen hebben het lied De Vogel in de lagere school geleerd, in 1970 dan toch. 4 jaar later, in 1974, stopte Tim Visterin met platen opnemen en werd hij de Belgische muziekuitgever voor groepen zoals The Sweet, Mud en The Bee Gees. Op het einde van zijn carrière werkte hij voor Helmut Lotti. Op 28 augustus 1915 verdwijnt Camille Sassendiriks spoorloos in Boskampveld. De boswachter was het tweede slachtoffer in de moorden van Beernem. Vermoedelijk was hij getuige van de eerste moord op baron Henri Dudekindacoe, bijna dag op dag 3 maanden eerder. 5 dagen na de verdwijning van de boswachter werd de baron teruggevonden in het bos in Beernem. Het lichaam van de boswachter zelf werd nooit teruggevonden. In 1978 vriest het in de valleien van de Lesse in Rochefort. De thermometer staat daar op 0 graden en dat in de zomer. We maken de teletijdmachine klaar voor een nieuwe duik in de geschiedenis maandagzelfde tijd. Dan hebben we het onder meer over prinses Diana en Dodi Al-Fayed die verongelukken in Parijs in 1997. Maar nu eerst deze schuiver terug omhoog voor muziek. Wat denk je hiervan?
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws. We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdikt en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Murisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend.